Abrangi makadze mwakapena shikwama vatozi kimazwana Vikatre pina vikatora kifiane Vietumezim

als je naar me kijkt. Ik ga niet af om te voelen waar van onze verdwijnt. Ik is te bang om te vragen hoor je antwoord wat ik kan krijgen. Geweens dat dingen moet change. En to change it in een slecht nooit. No patterns wait in plaats van een solution creep. Ik zoek nog tijd, maar jouw tijd is al lang al uit. In al die tijd heb ik gezien jouw feelings change. Ik dat ik know dat ik mijn eigen feelings geef.